0: Donderdag 10 september, dit is het nieuws uit Ninoven. De Ninovense carnavalsvereniging De Foucheliers heeft 1000 euro geschonken aan lotgenotencontact bij kanker Ninoven. Het geld komt uit de opbrengst van de spiegeltent die de vereniging in mei 12 dagen lang in Ninoven uitbaatte. Vrijwilligers van lotgenotencontact hielpen daarmee achter de toog. Je hoort Robin van Londerselen, dat is de voorzitter van De Foucheliers.
1: Voorgaande jaar hebben ze denk ik 2 keer een evenement zelf gedaan bij ons. Vorig jaar lukte dat niet, maar hebben ze dan toch, hebben wij dan voorgesteld van kijk, we gaan een seniorennamiddag doen. En ze hebben belangeloos direct gezegd van wauw, wij komen helpen. En ze vonden dat een super tof initiatief. En vandaar willen wij ook iets terug doen voor hun vereniging natuurlijk. Hè. We hopen altijd dat dat niet meer nodig is. Maar ja, deze tijd is dat spijtig genoeg meer en meer nodig. Hè. Mensen worden spijtig genoeg ziek. Hè. En dat is fantastisch dat er dan zo'n verenigingen zijn die zich daarvoor inzetten natuurlijk. Hè.
0: De douane heeft een illegale sigarettenfabriek ontdekt in Ninoven. Gisterochtend viel de politie binnen in een pand langs Ring Oost achter de Action. Daar vonden de speurders een volledige productielijn, 1000 kilo tabak en maar liefst 4,5 miljoen sigaretten. Er waren ook 11 mensen aanwezig. Ze zijn allemaal opgepakt. Volgens de FOD Financiën zou de illegale fabriek de overheid zo'n 2,4 miljoen euro aan accijnzen en BTW hebben gekost. Het onderzoek loopt nog. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky is bijna geraakt door een drone. Dat zegt de Noorse premier. Zelensky was op weg naar de begrafenis van de Noorse koning Harald. Het incident gebeurde toen Zelensky opsteeg in Moldavië. In dat buurland van Oekraïne komen geregeld drones neer. Het internationaal atoomagentschap wil de kwestie van Iran bespreken op de VN-veiligheidsraad. Iran laat nog altijd geen inspecties toe van het agentschap. Het atoomagentschap wil nu meer druk zetten op Iran. In principe kan de VN-veiligheidsraad maatregelen nemen tegen Iran. Maar de kans dat dat gebeurt is klein, want bondgenoten Rusland en China kunnen dat tegenhouden met hun vetorecht. Er zijn twee jongens van 16 opgepakt voor de aanval op een man van 60 in het station van Lievegem. De man bloedde hevig en hij is nog altijd in levensgevaar. De twee jongens waren weggelopen uit een instelling en hingen al de hele nacht rond aan het station. Waarom ze de man plots aanvielen is onduidelijk, maar het parket verdenkt hen onder meer van diefstal met geweld. Er zijn nog altijd 60 brandweermannen aan het blussen in de Hoge Venen. Het heeft voorbije tijd wel geregend, maar toch zijn er nog af en toe opflakkeringen. De brandweer krijgt ook nog altijd de hulp van de civiele bescherming voor de watervoorziening. Grote wegen in de omgeving zijn nog altijd afgesloten, al gaat er vrijdag wellicht opnieuw een toegangsweg open. En Elise Mertens past voor de Final 8 van de Billie Jean King Cup. Daar was nog twijfel over, maar nu kiest ze in de plaats voor het tennistoernooi van Singapore. Deelname van Hanne van de Winkel, Eline van Drommen, Greet Minne en Magali Kempen aan de landencompetitie was wel al zeker. Opklaringen bij minima rond 10 graden, daarna vrij zonnige donderdag bij 20 graden. In het weekend een paar graden zachter en vooral zaterdag af en toe zon.

0: Donderdag 10 september, dit is het nieuws uit Ninove. De Ninoofse carnavalsvereniging De Foucheliers heeft 1000 euro geschonken aan lotgenotencontact bij kanker Ninove. Het geld komt uit de opbrengst van de spiegeltent die de vereniging in mei 12 dagen lang in Ninove uitbaatte. Vrijwilligers van lotgenotencontact hielpen daarmee achter de toog. Je hoort Robin van Londerzelen, dat is de voorzitter van De Foucheliers.
1: Voorgaande jaar hebben ze denk ik 2 keer een evenement zelf gedaan bij ons. Vorig jaar lukte dat niet, maar hebben ze dan toch hebben wij dan voorgesteld van kijk, we gaan de seniorennamiddag doen. En ze hebben belangeloos direct gezegd van wauw, wij komen helpen. En ze vonden dat een super tof initiatief. En vandaar willen wij ook iets terug doen voor hun vereniging natuurlijk. Hè. We hopen altijd dat dat niet meer nodig is. Maar ja, deze tijd is dat spijtig genoeg meer.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het vliegtuig van de Oekraïnse president Zelensky is bijna geraakt door een drone. Dat zegt de Noorse premier. Zelensky was op weg naar de begrafenis van de Noorse koning Harald. Het incident gebeurde toen Zelensky opsteeg in Moldavië. In dat buurland van Oekraïne komen geregeld drones neer. Het internationaal atoomagentschap wil de kwestie van Iran bespreken op de VN-veiligheidsraad. Iran laat nog altijd geen inspecties toe van het agentschap. Het atoomagentschap wil nu meer druk zetten op Iran. In principe kan de VN-veiligheidsraad maatregelen nemen tegen Iran. Maar de kans dat dat gebeurt is klein, want bondgenoten Rusland en China kunnen dat tegenhouden met hun vetorecht. Er zijn twee jongens van 16 opgepakt voor de aanval op een man van 60 in het station van Lievegem. De man bloedde hevig en hij is nog altijd in levensgevaar. De twee jongens waren weggelopen uit een instelling en hingen al de hele nacht rond aan het station. Waarom ze de man plots aanvielen is onduidelijk, maar het parket verdenkt hen onder meer van diefstal met geweld. Er zijn nog altijd 60 brandweermannen aan het blussen in de Hoge Venen. Het heeft voorbije tijd wel geregend, maar toch zijn er nog af en toe opflakkeringen. De brandweer krijgt ook nog altijd de hulp van de civiele bescherming voor de watervoorziening. Grote wegen in de omgeving zijn nog altijd afgesloten, al gaat er vrijdag wellicht opnieuw een toegangsweg open. En Elise Mertens past voor de Final 8 van de Billie Jean King Cup. Daar was nog twijfel over, maar nu kiest ze in de plaats voor het tennistoernooi van Singapore. Deelname van Hanne van de Winkel, Eline van Drommen, Greet Minne en Magali Kempe aan de landencompetitie was wel al zeker. Opklaringen bij minima rond 10 graden, daarna vrij zonnige donderdag bij 20 graden. In het weekend een paar graden zachter en vooral zaterdag af en toe zon.

0: Donderdag 10 september, dit is het nieuws uit Ninove. De Ninoofse carnavalsvereniging De Foucheleers heeft 1000 euro geschonken aan lotgenotencontact bij kanker Ninove. Het geld komt uit de opbrengst van de spiegeltent die de vereniging in mei 12 dagen lang in Ninove uitbaten. Vrijwilligers van lotgenotencontact hielpen daarmee achter de toog. Je hoort Robin van Londerzelig, dat is de voorzitter van De Foucheleers.
1: Voorgaande jaar hebben ze denk ik 2 keer een evenement zelf gedaan bij ons. Vorig jaar lukte dat niet, maar hebben ze dan toch, hebben wij dan voorgesteld van kijk, we gaan de seniorennamiddag doen. En ze hebben belangeloos direct gezegd van wauw, wij komen helpen. En ze vonden dat een super tof initiatief. En vandaar willen wij ook iets terug doen voor hun vereniging natuurlijk. Hè. We hopen altijd dat dat niet meer nodig is. Maar ja, deze tijd is dat spijtig genoeg meer en meer nodig. Hè. Mensen worden spijtig genoeg ziek. Hè. En dat is fantastisch dat er dan zo'n verenigingen zijn die zich daarvoor inzetten natuurlijk. Hè.
0: De douane heeft een illegale sigarettenfabriek ontdekt in Ninove. Gisterochtend viel de politie binnen in een pand langs Ring Oost achter de Action. Daar vonden de speurders een volledige productielijn, 1000 kilo tabak en maar liefst 4,5 miljoen sigaretten. Er waren ook 11 mensen aanwezig. Ze zijn allemaal opgepakt. Volgens de FOD Financiën zou de illegale fabriek de overheid zo'n 2,4 miljoen euro aan accijnzen en BTW hebben gekost. Het onderzoek loopt nog. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: Plus en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het sprookje van Alexander Bloks op de US Open is voorbij. In de kwartfinale tegen Karen Khachanov kon hij zijn kansen niet ten volle verdedigen door een blessure aan de onderrug die hem zichtbaar parten speelde. Nadat hij de eerste twee sets met 6-2 en 7-5 had verloren, moest Bloks de strijd staken bij een 3-2 stand in set 3. Bloks is nog maar 21 en was op het Grand Slam toernooi in de States de eerste landgenoot in de kwartfinale ooit bij de mannen. Hij houdt aan de partij een slordige €650.000 over. In het centrum van Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteravond een man van rond de 30 gestorven na een steekpartij. Daar ging een conflict met een andere man aan vooraf. Het slachtoffer is 45 minuten lang gereanimeerd, maar haalde het niet. Kort daarna is in dezelfde buurt een verdachte opgepakt, een man van 34. De Europese Commissie heeft een nieuw juridisch kader klaar om strenger op te treden tegen de massale korte termijn verhuur via Airbnb en andere aanbieders. Door die wildgroei raken mensen op zoek naar een huis in sommige steden niet aan de bak. Met de nieuwe regeling zullen lokale besturen woningverhuur van korte duur via Airbnb kunnen verbieden als de druk op de huizenmarkt te groot wordt. De lidstaten moeten het plan nog wel groen licht geven. En op speeldag 1 van de Champions League voetbal hebben Barcelona en PSG thuis allebei stevig uitgehaald. Barcelona won 5-1 van Feyenoord, PSG met 6-1 van Slovan Bratislava. Liverpool klopte Atletico Madrid met 2-1 en het Napoli van Kevin De Bruyne verloor met 0-1 van Arsenal. Ook Stuttgart en Sporting Lissabon pakten ieder thuis meteen 3 punten. De dag start met een gemengd pakket van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog en de maxima klimmen naar 21 graden.

0: Donderdag 10 september, dit is het nieuws uit Ninoven. De Ninovense carnavalsvereniging De Foucheleers heeft 1000 euro geschonken aan lotgenotencontact bij kanker Ninoven. Het geld komt uit de opbrengst van de spiegeltent die de vereniging in mei 12 dagen lang in Ninoven uitbaatte. Vrijwilligers van lotgenotencontact hielpen daarmee achter de toog. Je hoort Robin van Londerselen, dat is de voorzitter van De Foucheleers.
1: Vorig jaar hebben ze denk ik 2 keer een evenement zelf gedaan bij ons. Vorig jaar lukte dat niet, maar hebben ze dan toch, hebben wij dan voorgesteld van kijk, we gaan de seniorennamiddag doen. En ze hebben belangeloos direct gezegd van wow, wij komen helpen. En ze vonden dat een super tof initiatief. En vandaar willen wij ook iets terug doen voor hun vereniging natuurlijk. Hè. We hopen altijd dat dat niet meer nodig is. Maar ja, deze tijd is dat spijtig genoeg meer en meer nodig. Hè. Mensen worden spijtig genoeg ziek. Hè. En dat is fantastisch dat er dan zo'n verenigingen zijn die zich daarvoor inzetten natuurlijk. Hè.
0: De douane heeft een illegale sigarettenfabriek ontdekt in Ninoven. Gisterochtend viel de politie binnen in een pand langs Ring Oost achter de Action. Daar vonden de speurders een volledige productielijn, 1000 kilo tabak en maar liefst 4,5 miljoen sigaretten. Er waren ook 11 mensen aanwezig. Ze zijn allemaal opgepakt. Volgens de FOD Financiën zou de illegale fabriek de overheid zo'n 2,4 miljoen euro aan accijnzen en BTW hebben gekost. Het onderzoek loopt nog. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.

come tonight at the MGM Grand, Las Vegas. The man.

0: Ninove Nieuws.
1: Het sprookje van Alexander Bloks op de US Open is voorbij. In de kwartfinale tegen Karen Khachanov kon hij zijn kansen niet ten volle verdedigen door een blessure aan de onderrug die hem zichtbaar parten speelde. Nadat hij de eerste twee sets met 6-2 en 7-5 had verloren, moest Bloks de strijd staken bij een 3-2 stand in set 3. Bloks is nog maar 21 en was op het Grand Slam toernooi in de States de eerste landgenoot in de kwartfinale ooit bij de mannen. Hij houdt aan de partij een slordige €650.000 over. In het centrum van Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteravond een man van rond de 30 gestorven na een steekpartij. Daar ging een conflict met een andere man aan vooraf. Het slachtoffer is 45 minuten lang gereanimeerd, maar haalde het niet. Kort daarna is in dezelfde buurt een verdachte opgepakt, een man van 34. De Europese Commissie heeft een nieuw juridisch kader klaar om strenger op te treden tegen de massale korte termijn verhuur via Airbnb en andere aanbieders. Door die wildgroei raken mensen op zoek naar een huis in sommige steden niet aan de bak. Met de nieuwe regeling zullen lokale besturen woningverhuur van korte duur via Airbnb kunnen verbieden als de druk op de huizenmarkt te groot wordt. De lidstaten moeten het plan nog wel groen licht geven. En op speeldag 1 van de Champions League voetbal hebben Barcelona en PSG thuis allebei stevig uitgehaald. Barcelona won 5-1 van Feyenoord, PSG met 6-1 van Slovan Bratislava. Liverpool klopte Atletico Madrid met 2-1 en het Napoli van Kevin De Bruyne verloor met 0-1 van Arsenal. Ook Stuttgart en Sporting Lissabon pakten ieder thuis meteen 3 punten. De dag start met een gemengd pakket van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog en de maxima klimmen naar 21 graden.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
3: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten, service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
4: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwerpt de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
5: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
4: Ah, dan doen we het allebei, hè?
5: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.

0: Donderdag 10 september, dit is het nieuws uit Ninoven. De Ninovense carnavalsvereniging De Foucheleers heeft 1000 euro geschonken aan lotgenotencontact bij kanker Ninoven. Het geld komt uit de opbrengst van de spiegeltent die de vereniging in mei 12 dagen lang in Ninoven uitbaatte. Vrijwilligers van lotgenotencontact hielpen daarmee achter de toog. Je hoort Robin van Londerselen, dat is de voorzitter van De Foucheleers.
1: Voorgaande jaar hebben ze denk ik 2 keer een evenement zelf gedaan bij ons. Vorig jaar lukte dat niet, maar hebben ze dan toch, hebben wij dan voorgesteld van kijk, we gaan een seniorennamiddag doen. En ze hebben belangeloos direct gezegd van wauw, wij komen helpen. En ze vonden dat een super tof initiatief. En vandaar willen wij ook iets terug doen voor hun vereniging natuurlijk. Hè. We hopen altijd dat dat niet meer nodig is. Maar ja, deze tijd is dat spijtig genoeg meer en meer nodig. Hè. Mensen worden spijtig genoeg ziek. Hè. En dat is fantastisch dat er dan zo'n verenigingen zijn die zich daarvoor inzetten natuurlijk. Hè.
0: De douane heeft een illegale sigarettenfabriek ontdekt in Ninoven. Gisterochtend viel de politie binnen in een pand langs Ring Oost achter de Action. Daar vonden de speurders een volledige productielijn, 1000 kilo tabak en maar liefst 4,5 miljoen sigaretten. Er waren ook 11 mensen aanwezig. Ze zijn allemaal opgepakt. Volgens de FOD Financiën zou de illegale fabriek de overheid zo'n 2,4 miljoen euro aan accijnzen en BTW hebben gekost. Het onderzoek loopt nog. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
2: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
3: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
4: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
3: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
5: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
3: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Argenta Ninoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
8: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
9: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninoven.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het sprookje van Alexander Bloks op de US Open is voorbij. In de kwartfinale tegen Karen Khachanov kon hij zijn kansen niet ten volle verdedigen door een blessure aan de onderrug die hem zichtbaar parten speelde. Nadat hij de eerste twee sets met 6-2 en 7-5 had verloren, moest Bloks de strijd staken bij een 3-2 stand in set 3. Bloks is nog maar 21 en was op het Grand Slam toernooi in de States de eerste landgenoot in de kwartfinale ooit bij de mannen. Hij houdt aan de partij een slordige €650.000 over. In het centrum van Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteravond een man van rond de 30 gestorven na een steekpartij. Daar ging een conflict met een andere man aan vooraf. Het slachtoffer is 45 minuten lang gereanimeerd, maar haalde het niet. Kort daarna is in dezelfde buurt een verdachte opgepakt, een man van 34. De Europese Commissie heeft een nieuw juridisch kader klaar om strenger op te treden tegen de massale korte termijn verhuur via Airbnb en andere aanbieders. Door die wildgroei raken mensen op zoek naar een huis in sommige steden niet aan de bak. Met de nieuwe regeling zullen lokale besturen woningverhuur van korte duur via Airbnb kunnen verbieden als de druk op de huizenmarkt te groot wordt. De lidstaten moeten het plan nog wel groen licht geven. En op speeldag 1 van de Champions League voetbal hebben Barcelona en PSG thuis allebei stevig uitgehaald. Barcelona won 5-1 van Feyenoord, PSG met 6-1 van Slovan Bratislava. Liverpool klopte Atletico Madrid met 2-1 en het Napoli van Kevin De Bruyne verloor met 0-1 van Arsenal. Ook Stuttgart en Sporting Lissabon pakten ieder thuis meteen 3 punten. De dag start met een gemengd pakket van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog en de maxima klimmen naar 21 graden.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
3: In Nienhoven.
4: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
4: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover.

0: Donderdag 10 september, dit is het nieuws uit Ninove. De Ninoofse carnavalsvereniging De Foucheleers heeft €1000 geschonken aan lotgenotencontact bij kanker Ninove. Het geld komt uit de opbrengst van de spiegeltent die de vereniging in mei 12 dagen lang in Ninove uitbaatte. Vrijwilligers van lotgenotencontact hielpen daarmee achter de toog. Je hoort Robin van Londerzelig, dat is de voorzitter van De Foucheleers.
1: Voorgaande jaar hebben ze denk ik 2 keer een evenement zelf gedaan bij ons. Vorig jaar lukte dat niet, maar hebben ze dan toch voorgesteld van kijk, we gaan de seniorennamiddag doen. En ze hebben belangeloos direct gezegd van wauw, wij komen helpen. En ze vonden dat een super tof initiatief. En vandaar willen wij ook iets terug doen voor hun vereniging natuurlijk. Hè. We hopen altijd dat dat niet meer nodig is. Maar ja, deze tijd is dat spijtig genoeg meer en meer nodig. Hè. Mensen worden spijtig genoeg ziek. Hè. En dat is fantastisch dat er dan zo'n verenigingen zijn die zich daarvoor inzetten natuurlijk. Hè.
0: De douane heeft een illegale sigarettenfabriek ontdekt in Ninove. Gisterochtend viel de politie binnen in een pand langs Ring Oost achter de Action. Daar vonden de speurders een volledige productielijn, 1000 kilo tabak en maar liefst 4,5 miljoen sigaretten. Er waren ook 11 mensen aanwezig. Ze zijn allemaal opgepakt. Volgens de FOD Financiën zou de illegale fabriek de overheid zo'n €2,4 miljoen aan accijnzen en BTW hebben gekost. Het onderzoek loopt nog. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen, in het centrum van

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Het sprookje van Alexander Bloks op de US Open is voorbij. In de kwartfinale tegen Karen Khachanov kon hij zijn kansen niet ten volle verdedigen door een blessure aan de onderrug die hem zichtbaar parten speelde. Nadat hij de eerste twee sets met 6-2 en 7-5 had verloren, moest Bloks de strijd staken bij een 3-2 stand in set 3. Bloks is nog maar 21 en was op het Grand Slam toernooi in de States de eerste landgenoot in de kwartfinale ooit bij de mannen. Hij houdt aan de partij een slordige €650.000 over. In het centrum van Willebroek in de provincie Antwerpen is gisteravond een man van rond de 30 gestorven na een steekpartij. Daar ging een conflict met een andere man aan vooraf. Het slachtoffer is 45 minuten lang gereanimeerd, maar haalde het niet. Kort daarna is in dezelfde buurt een verdachte opgepakt, een man van 34. De Europese Commissie heeft een nieuw juridisch kader klaar om strenger op te treden tegen de massale korte termijn verhuur via Airbnb en andere aanbieders. Door die wildgroei raken mensen op zoek naar een huis in sommige steden niet aan de bak. Met de nieuwe regeling zullen lokale besturen woningverhuur van korte duur via Airbnb kunnen verbieden als de druk op de huizenmarkt te groot wordt. De lidstaten moeten het plan nog wel groen licht geven. En op speeldag 1 van de Champions League voetbal hebben Barcelona en PSG thuis allebei stevig uitgehaald. Barcelona won 5-1 van Feyenoord, PSG met 6-1 van Slovan Bratislava. Liverpool klopte Atletico Madrid met 2-1 en het Napoli van Kevin De Bruyne verloor met 0-1 van Arsenal. Ook Stuttgart en Sporting Lissabon pakten ieder thuis meteen 3 punten. De dag start met een gemengd pakket van wolken en zon. Het blijft op de meeste plaatsen wel droog en de maxima klimmen naar 21 graden.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de Oude Kaaibrug.
7: Carwash Dodane.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè.
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

0: Donderdag 10 september, dit is het nieuws uit Ninoven. De Ninovense carnavalsvereniging De Foucheleers heeft 1000 euro geschonken aan lotgenotencontact bij kanker Ninoven. Het geld komt uit de opbrengst van de spiegeltent die de vereniging in mei 12 dagen lang in Ninoven uitbaatte. Vrijwilligers van lotgenotencontact hielpen daarmee achter de toog. Je hoort Robin van Londerselen, dat is de voorzitter van De Foucheleers.
1: Voorgaande jaar hebben ze denk ik 2 keer een evenement zelf gedaan bij ons. Vorig jaar lukte dat niet, maar hebben ze dan toch, hebben wij dan voorgesteld van kijk, we gaan een seniorennamiddag doen. En ze hebben belangeloos direct gezegd van wauw, wij komen helpen. En ze vonden dat een super tof initiatief. En vandaar willen wij ook iets terug doen voor hun vereniging natuurlijk. Hè. We hopen altijd dat dat niet meer nodig is. Maar ja, deze tijd is dat spijtig genoeg meer en meer nodig. Hè. Mensen worden spijtig genoeg ziek. Hè. En dat is fantastisch dat er dan zo'n verenigingen zijn die zich daarvoor inzetten natuurlijk. Hè.
0: De douane heeft een illegale sigarettenfabriek ontdekt in Ninoven. Gisterochtend viel de politie binnen in een pand langs Ring Oost achter de Action. Daar vonden de speurders een volledige productielijn, 1000 kilo tabak en maar liefst 4,5 miljoen sigaretten. Er waren ook 11 mensen aanwezig. Ze zijn allemaal opgepakt. Volgens de FOD Financiën zou de illegale fabriek de overheid zo'n 2,4 miljoen euro aan accijnzen en BTW hebben gekost. Het onderzoek loopt nog. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De verkoop van appartementen aan de kust is in de eerste helft van dit jaar met 8% gestegen tegenover diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de notarissen. Vooral Middelkerken, Blankenbergen en Kokzijde doen het goed. Het zijn vooral Vlamingen en 50-plussers die een woning aan zee kopen. De mildere temperaturen zijn een belangrijke troef. Intussen is ook de prijs gestegen met zo'n 7%. Gemiddeld betaal je nu zo'n 350.000 euro voor een appartement aan onze kust. Apple heeft zijn eerste plooibare iPhone voorgesteld. De iPhone Duo kan je openvouwen, waardoor het scherm van 5,4 naar 7,6 inch gaat. Het toestel is opengevouwen 5,2 mm dik en daarmee de dunste iPhone ooit. Het duurste model kost in Europa net geen 4000 euro. Samsung en Google waren Apple al voor met plooibare smartphones. Augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, samen met juli 2023. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Gemiddeld was het vorige maand wereldwijd net geen 17 graden. Dat is ruim 1,5 graad warmer dan voor we op grote schaal fossiele brandstoffen begonnen te verbranden. Die schadelijke uitstoot veroorzaakt de klimaatverandering. Maar ook El Niño speelt een rol. Dat natuurlijke weerfenomeen komt om de paar jaar terug en warmt het zeewater in de Stille Oceaan op. Dat beïnvloedt de temperaturen wereldwijd. De Amerikaanse president Trump heeft een opvallende belofte gedaan in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. Als de Republikeinen hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat behouden, wil hij elke volwassen Amerikaan $5000 geven. Het is niet duidelijk hoe hij dat zal financieren en of dat wettelijk wel mag. De Republikeinen doen het momenteel niet goed in de peilingen. Vooral de aanhoudende oorlog met Iran en de hoge olie- en voedingsprijzen spelen hen parten. Elise Mertens heeft zich samen met haar Russische partner Schneider niet kunnen plaatsen voor de finale van het dubbelspel op de US Open. Ze verloren van een Tsjechische en een Amerikaanse in 2 sets. Het werd 6-0 en 7-6. De dag begint vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten, maar het zou wel droog moeten blijven. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen krijgen we nog een droge en vrij zonnige dag, alleen aan de kust kan er dan een buitje vallen. We halen dan een graad of 20.

0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
1: Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei.
2: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
3: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
4: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
5: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
6: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
5: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
7: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
5: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
10: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
11: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht

0: Donderdag 10 september, dit is het nieuws uit Ninove. De Ninoofse carnavalsvereniging De Foucheleers heeft 1000 euro geschonken aan lotgenotencontact bij kanker Ninove. Het geld komt uit de opbrengst van de spiegeltent die de vereniging in mei 12 dagen lang in Ninove uitbaten. Vrijwilligers van lotgenotencontact hielpen daarmee achter de toog. Je hoort Robin van Londerzelig, dat is de voorzitter van De Foucheleers.
1: Voorgaande jaar hebben ze denk ik 2 keer een evenement zelf gedaan bij ons. Vorig jaar lukte dat niet, maar hebben ze dan toch, hebben wij dan voorgesteld van kijk, we gaan een seniorennamiddag doen. En ze hebben belangeloos direct gezegd van wauw, wij komen helpen. En ze vonden dat een super tof initiatief. En vandaar willen wij ook iets terug doen voor hun vereniging natuurlijk. Hè. We hopen altijd dat dat niet meer nodig is. Maar ja, deze tijd is dat spijtig genoeg meer en meer nodig. Hè. Mensen worden spijtig genoeg ziek. Hè. En dat is fantastisch dat er dan zo'n verenigingen zijn die zich daarvoor inzetten natuurlijk. Hè.
0: De douane heeft een illegale sigarettenfabriek ontdekt in Ninove. Gisterochtend viel de politie binnen in een pand langs Ring Oost achter de Action. Daar vonden de speurders een volledige productielijn, 1000 kilo tabak en maar liefst 4,5 miljoen sigaretten. Er waren ook 11 mensen aanwezig. Ze zijn allemaal opgepakt. Volgens de FOD Financiën zou de illegale fabriek de overheid zo'n 2,4 miljoen euro aan accijnzen en BTW hebben gekost. Het onderzoek loopt nog. En meer nieuws uit Ninove vind je.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De verkoop van appartementen aan de kust is in de eerste helft van dit jaar met 8% gestegen tegenover diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de notarissen. Vooral Middelkerken, Blankenbergen en Kokzijde doen het goed. Het zijn vooral Vlamingen en 50-plussers die een woning aan zee kopen. De mildere temperaturen zijn een belangrijke troef. Intussen is ook de prijs gestegen met zo'n 7%. Gemiddeld betaal je nu zo'n 350.000 euro voor een appartement aan onze kust. Apple heeft zijn eerste plooibare iPhone voorgesteld. De iPhone Duo kan je openvouwen, waardoor het scherm van 5,4 naar 7,6 inch gaat. Het toestel is opengevouwen 5,2 mm dik en daarmee de dunste iPhone ooit. Het duurste model kost in Europa net geen 4000 euro. Samsung en Google waren Apple al voor met plooibare smartphones. Augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, samen met juli 2023. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Gemiddeld was het vorige maand wereldwijd net geen 17 graden. Dat is ruim 1,5 graad warmer dan voor we op grote schaal fossiele brandstoffen begonnen te verbranden. Die schadelijke uitstoot veroorzaakt de klimaatverandering. Maar ook El Niño speelt een rol. Dat natuurlijke weerfenomeen komt om de paar jaar terug en warmt het zeewater in de Stille Oceaan op. Dat beïnvloedt de temperaturen wereldwijd. De Amerikaanse president Trump heeft een opvallende belofte gedaan in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. Als de Republikeinen hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat behouden, wil hij elke volwassen Amerikaan $5000 geven. Het is niet duidelijk hoe hij dat zal financieren en of dat wettelijk wel mag. De Republikeinen doen het momenteel niet goed in de peilingen. Vooral de aanhoudende oorlog met Iran en de hoge olie- en voedingsprijzen spelen hen parten. Elise Mertens heeft zich samen met haar Russische partner Schneider niet kunnen plaatsen voor de finale van het dubbelspel op de US Open. Ze verloren van een Tsjechische en een Amerikaanse in 2 sets. Het werd 6-0 en 7-6. De dag begint vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten, maar het zou wel droog moeten blijven. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen krijgen we nog een droge en vrij zonnige dag, alleen aan de kust kan er dan een buitje vallen. We halen dan een graad of 20.

0: Dani de Mam. Radio Ninove.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

De zoveelste hit op rij voor Joris van Rossum, alias Meteor. Nooduitgang was dat. En daarvoor Enjoy the Silence van Depeche Mode. De groep stond een jaar of twee geleden nog in het Antwerpse Sportpaleis. Helaas niet meer in de originele bezetting. Het is goed dat je voor ons hebt gekozen, Radio Ninove. Fijne morgen allemaal. Het is donderdag vandaag. We gaan stilaan richting weekend. Fleetwood Mac is dit met Everywhere.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden, waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij RAF. Meer info op www.keukensninove.be.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

Marshmallow en Galit. Als je dit weekend uit eten wil gaan in Nienhoven, wel, dan kan je onder meer terecht in Trefpunt Winnik aan de Bokkendries in Denderwindeke. Daar wordt namelijk een eetfestijn georganiseerd door de carnavalsvereniging Vrij het op het Gemak. Je kan daar terecht zaterdagavond van 5 tot 9 en zondagmiddag van 11 tot 3. Als je wil weten wat er op het menu staat en wat je ervoor betaalt, wel één adres: de activiteitenkalender radioninhoven.be. Dit zijn de Cooks. She moves in her own way.

was de nieuwe single van Somber, My Body Isn't Ready. 15 graden op dit ogenblik in Ninove. Flink wat zon hier deze voormiddag. Straks halen we de kaap van 20 graden. Af en toe komt er dan een wolkenplukje voor de zon. Maar blijf rustig en vooral ook droog. Backman Turner Overdrive is dit. Met You Ain't Seen Nothing Yet. Net voor het nieuws uit jouw stad.

0: Donderdag 10 september, dit is het nieuws uit Ninove. De Ninoofse carnavalsvereniging De Foucheliers heeft 1000 euro geschonken aan lotgenotencontact bij kanker Ninove. Het geld komt uit de opbrengst van de spiegeltent die de vereniging in mei 12 dagen lang in Ninove uitbaten. Vrijwilligers van lotgenotencontact hielpen daarmee achter de toog. Je hoort Robin van Londerzelig, dat is de voorzitter van De Foucheliers.
1: Vorige jaar hebben ze denk ik 2 keer een evenement zelf gedaan bij ons. Vorig jaar lukte dat niet, maar hebben ze dan toch, hebben wij dan voorgesteld van kijk, we gaan een seniorennamiddag doen. En ze hebben belangeloos direct gezegd van wauw, wij komen helpen. En ze vonden dat een super tof initiatief. En vandaar willen wij ook iets terug doen voor hun vereniging natuurlijk. Hè. We hopen altijd dat dat niet meer nodig is. Maar ja, deze tijd is dat spijtig genoeg meer en meer nodig. Hè. Mensen worden spijtig genoeg ziek. Hè. En dat is fantastisch dat er dan zo'n verenigingen zijn die zich daarvoor inzetten natuurlijk. Hè.
0: De douane heeft een illegale sigarettenfabriek ontdekt in Ninove. Gisterochtend viel de politie binnen in een pand langs Ring Oost achter de Action. Daar vonden de speurders een volledige productielijn, 1000 kilo tabak en maar liefst 4,5 miljoen sigaretten. Er waren ook 11 mensen aanwezig. Ze zijn allemaal opgepakt. Volgens de FOD Financiën zou de illegale fabriek de overheid zo'n 2,4 miljoen euro aan accijnzen en BTW hebben gekost. Het onderzoek loopt nog. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove

That's the way love goes van Janet Jackson. Voor de voetballiefhebber duiken we even in de kalender van Osta Meerbeke. Een valse start voor Meerbeke deze competitiejaargang 0 op 6. Na twee speeldagen, dus moet het echt wel anders. En misschien kan dat wel tegen Kluisbergen sportief. Alhoewel, dat is een ploeg die 6 op 6 heeft gehaald begin deze competitie. Dus het wordt geen makkelijke voor Osta Meerbeke aanstaande zondag tegen Kluisbergen sportief. Wedstrijd staat gepland om 3 uur. Partij uit de derde speeldag is dat. In tweede provinciale. Ik geef ook nog even mee dat het B-team van Osta Meerbeke vrij is dit weekend.

0: Had bij ons ook een hit met Wouldn't It Be Good. Nick Kershaw was dat met I Won't Let The Sun Go Down On Me. Over zon gesproken, dit is zomerse muziek van Rolf Sanchez.
1: Bent

Britney Spears met Womanizer op deze 10e september. Het is World Suicide Prevention Day, doel van deze dag. Wereldwijd aandacht vragen voor de preventie van zelfdoding en mentale gezondheidsproblemen. Mr. Know-it-all, Daddy.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims. En zo surfen we toch vrij rustig naar het nieuws van 11 uur toe. Samen trouwens met Salt and Pepper.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De verkoop van appartementen aan de kust is in de eerste helft van dit jaar met 8% gestegen tegenover diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de notarissen. Vooral Middelkerken, Blankenbergen en Kokzijde doen het goed. Het zijn vooral Vlamingen en 50-plussers die een woning aan zee kopen. De mildere temperaturen zijn een belangrijke troef. Intussen is ook de prijs gestegen met zo'n 7%. Gemiddeld betaal je nu zo'n 350.000 euro voor een appartement aan onze kust. Apple heeft zijn eerste plooibare iPhone voorgesteld. De iPhone Duo kan je openvouwen, waardoor het scherm van 5,4 naar 7,6 inch gaat. Het toestel is opengevouwen 5,2 mm dik en daarmee de dunste iPhone ooit. Het duurste model kost in Europa net geen 4000 euro. Samsung en Google waren Apple al voor met plooibare smartphones. Augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, samen met juli 2023. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Gemiddeld was het vorige maand wereldwijd net geen 17 graden. Dat is ruim 1,5 graad warmer dan voor we op grote schaal fossiele brandstoffen begonnen te verbranden. Die schadelijke uitstoot veroorzaakt de klimaatverandering. Maar ook El Niño speelt een rol. Dat natuurlijke weerfenomeen komt om de paar jaar terug en warmt het zeewater in de Stille Oceaan op. Dat beïnvloedt de temperaturen wereldwijd. De Amerikaanse president Trump heeft een opvallende belofte gedaan in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. Als de Republikeinen hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat behouden, wil hij elke volwassen Amerikaan $5000 geven. Het is niet duidelijk hoe hij dat zal financieren en of dat wettelijk wel mag. De Republikeinen doen het momenteel niet goed in de peilingen. Vooral de aanhoudende oorlog met Iran en de hoge olie- en voedingsprijzen spelen hen parten. Elise Mertens heeft zich samen met haar Russische partner Schneider niet kunnen plaatsen voor de finale van het dubbelspel op de US Open. Ze verloren van een Tsjechische en een Amerikaanse in 2 sets. Het werd 6-0 en 7-6. De dag begint vrij zonnig, later komen er meer wolken opzetten, maar het zou wel droog moeten blijven. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen krijgen we nog een droge en vrij zonnige dag, alleen aan de kust kan er dan een buitje vallen. We halen dan een graad of 20.

Dat was Bebe Rexha met New Religion. Ja, het was een beetje een afscheid in mineur afgelopen nacht voor Alexander Blok. Kwartfinale van het tennistoernooi US Open moest daar opgeven wegens een blessure. Helaas. Maar ja, het is niet anders. En wij als Belgische sportliefhebbers, we kunnen al uitkijken naar wat anders. Want straks spelen de Belgian Cats op het wereldkampioenschap basketbal hun kwartfinale tegen gastland Duitsland. Wedstrijd start om 17:45. ABC Potion Arrow.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai,

Radio Nienhoven, donderdag voormiddag. We zijn aan het aftellen, want nu zaterdag en zondag kermis in het centrum van Nederhasselt. Die kermis die start zaterdagmiddag om 2 uur. Wat meer details daarover nog in dit uur trouwens. Everything but a girl is dit, met Missing.

0: But I try to hide. But I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Behind the Stars van Anne Mary en James Arthur. Net voor het nieuws uit jouw stad. Can't stand losing you. Dit is The Police.

0: Donderdag 10 september, dit is het nieuws uit Ninoven. De Ninovense carnavalsvereniging De Foucheleers heeft 1000 euro geschonken aan lotgenotencontact bij kanker Ninoven. Het geld komt uit de opbrengst van de spiegeltent die de vereniging in mei 12 dagen lang in Ninoven uitbaatte. Vrijwilligers van lotgenotencontact hielpen daarmee achter de toog. Je hoort Robin van Londerselen, dat is de voorzitter van De Foucheleers.
1: Vorige jaar hebben ze denk ik 2 keer een evenement zelf gedaan bij ons. Vorig jaar lukte dat niet, maar hebben ze dan toch, hebben wij dan voorgesteld van kijk, we gaan een seniorennamiddag doen. En ze hebben belangeloos direct gezegd van wauw, wij komen helpen. En ze vonden dat een super tof initiatief. En vandaar willen wij ook iets terug doen voor hun vereniging natuurlijk. Hè. We hopen altijd dat dat niet meer nodig is. Maar ja, deze tijd is dat spijtig genoeg meer en meer nodig. Hè. Mensen worden spijtig genoeg ziek. Hè. En dat is fantastisch dat er dan zo'n verenigingen zijn die zich daarvoor inzetten natuurlijk. Hè.
0: De douane heeft een illegale sigarettenfabriek ontdekt in Ninoven. Gisterochtend viel de politie binnen in een pand langs Ring Oost achter de Action. Daar vonden de speurders een volledige productielijn, 1000 kilo tabak en maar liefst 4,5 miljoen sigaretten. Er waren ook 11 mensen aanwezig. Ze zijn allemaal opgepakt. Volgens de FOD Financiën zou de illegale fabriek de overheid zo'n 2,4 miljoen euro aan accijnzen en BTW hebben gekost. Het onderzoek loopt nog. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
2: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninoven. Een reclamespot bij Radio Ninoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninoven.be.

Hij heeft de laatste jaren wat gezondheidsproblemen. Vandaar artiest op rust, Phil Collins. Another Day in Paradise bij de radio van Stad. Pommelien Thijs staat nog eens klaar. Ongewoon. Is het?

Dat is goed om nog eens terug te horen, deze Sometimes van Hoover Phonic. Kermis Nederhasselt dit weekend en de kermisvrienden al daar hebben een heel mooi programma samengesteld voor zaterdag en zondag. Ook met enkele muziekoptredens trouwens van onder meer Tim en Jim. En een Elton John tribute band komt ook spelen. Nu het volledige programma voor de kermis van Nederhasselt vind je in onze activiteitenkalender op onze website radioninove.be. Kermis begint nu zaterdag om 2:00.

The Farm en All Together Now. Ik moet nog even meegeven, dat was ik bijna vergeten, dat de volleybalcompetitie bij de dames opnieuw start dit weekend. Het A-team van CSS Outdoor Living Meervoort-Meerbeke, dat gaat pas volgende week zondag aan de slag. Maar het B-team gaat nu al spelen, nu zaterdag. CSS Outdoor Living Meervoort-Meerbeke B versus Avanti Aalter B in de sporthal van Nienhoven. Die wedstrijd start om 8 uur. Het is dus een partij uit de eerste speeldag in promo 3. Zo, nu ben je weer helemaal bij en kan ik je in de goede handen laten van Björn Asselman na het nieuws van 12 uur. I am

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Op het strand van Oost-Duinkerke is een vrouwenlichaam aangespoeld. Volgens de politie vertoont het lichaam duidelijke sporen van geweld. Het is niet duidelijk hoe lang het al in het water lag. Ook de identiteit van het slachtoffer is voorlopig niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 5,1 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,41 per liter. Twee verkeersongevallen op de E40 in Erpenmeren hebben de ochtendspits richting Brussel ernstig verstoord. Bij het eerste ongeval waren 5 voertuigen betrokken, waaronder een vrachtwagen, bij het tweede 3. Twee mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Twee rijstroken waren een tijd lang versperd. Vlaanderen gaat slimme camera's en drones inzetten om natuurbranden sneller te detecteren. Dat heeft minister van Omgeving Broens beslist. Eerst komen er zo'n 15 camera's in belangrijke bos- en natuurgebieden. Later moeten alle risicozones in Vlaanderen onder het zogenaamde Vlaams vuurschild vallen. De camera's en drones vervangen de 11 bemande brandtorens. Het project kost in totaal zo'n €3,8 miljoen. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan subsidies uitgedeeld. Dat blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. In totaal vloeide er net geen €20 miljard naar lokale besturen, ondernemingen en sport- en cultuurverenigingen. Het cijfer is opvallend omdat de overheid net fors moet besparen om het begrotingstekort terug te dringen. In Luik komen leerkrachten massaal op straat om te protesteren tegen de besparingen en de nieuwe regels in het Franstalig onderwijs. Sinds 1 september moeten ze meer uren voor de klas staan, terwijl ze hetzelfde verdienen. Het is de eerste grote actie dit schooljaar. Volgende week staken ze ook. Het vorige schooljaar eindigde woelig met verschillende protestacties, onder meer in Brussel. De situatie escaleerde toen volledig. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog bij een graad of 21. Morgen krijgen we overwegend droog en zonnig weer. Aan zee is er wel kans op een buitje. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 20 graden.

Ik heb wat belachelijk belangrijk nieuws van de dag voor jou. Poets je je tanden nu best voor of na het ontbijt? Wel, volgens professor en tandarts Joke Duyk van de KU Leuven poets je het liefst na het ontbijt. Maar wacht je toch best een half uurtje, want meteen na het eten is je tandglazuur namelijk tijdelijk verzwakt. Zeker na iets zoets of zuurs. Heb je geen tijd om te wachten, dan is voor het ontbijt poetsen ook een prima alternatief. Het belangrijkste blijft 2 keer per dag grondig poetsen om het even wanneer.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai,

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenanddeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenanddeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
3: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven

volgende nummer van deze Gentse rockband werd in 1992 amper opgemerkt en bereikte destijds maar een bescheiden 32e plaats bij ons. Toch groeide het uit tot een van de populairste Vlaamse nummers ooit. 3 jaar op rij stond het op de eerste plaats in de jaarlijkse tijdloze van Studio Brussel. Nog voor klassiekers als Stairway to Heaven. Ik heb het over Gorky met Soms vraagt een mens zich af.

0: Donderdag 10 september, dit is het nieuws uit Ninove. De Ninoofse carnavalsvereniging De Foucheliers heeft 1000 euro geschonken aan lotgenotencontact bij kanker Ninove. Het geld komt uit de opbrengst van de spiegeltent die de vereniging in mei 12 dagen lang in Ninove uitbaten. Vrijwilligers van lotgenotencontact hielpen daarmee achter de toog. Je hoort Robin van Londerzelig, dat is de voorzitter van De Foucheliers.
1: Vorige jaar hebben ze denk ik 2 keer een evenement zelf gedaan bij ons. Vorig jaar lukte dat niet, maar hebben ze dan toch, hebben wij dan voorgesteld van kijk, we gaan een seniorennamiddag doen. En ze hebben belangeloos direct gezegd van wauw, wij komen helpen. En ze vonden dat een super tof initiatief. En vandaar willen wij ook iets terug doen voor hun vereniging natuurlijk. Hè. We hopen altijd dat dat niet meer nodig is. Maar ja, deze tijd is dat spijtig genoeg meer en meer nodig. Hè. Mensen worden spijtig genoeg ziek. Hè. En dat is fantastisch dat er dan zo'n verenigingen zijn die zich daarvoor inzetten natuurlijk. Hè.
0: De douane heeft een illegale sigarettenfabriek ontdekt in Ninove. Gisterochtend viel de politie binnen in een pand langs Ring Oost achter de Action. Daar vonden de speurders een volledige productielijn, 1000 kilo tabak en maar liefst 4,5 miljoen sigaretten. Er waren ook 11 mensen aanwezig. Ze zijn allemaal opgepakt. Volgens de FOD Financiën zou de illegale fabriek de overheid zo'n 2,4 miljoen euro aan accijnzen en BTW hebben gekost. Het onderzoek loopt nog. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.

Nog wat belachelijk belangrijk nieuws dan. Diesel tanken wordt morgen weer duurder. Voor het eerst sinds april gaat de prijs boven de 2,4 euro per liter. Met een stijging van 5,1 cent tot 2,407 euro. Het record van 2,489 euro van april dit jaar blijft daarmee nog net buiten bereik. Maar als je moet gaan tanken, doe het voor morgen dus.

De Britse zanger schreef het volgende nummer als zijn allereerste liefdesliedje met de eerste drie gitaarakkoorden die hij ooit leerde. En grappig genoeg is het geïnspireerd op een rondreis door Centraal-Europa, waarbij hij Boedapest zelf net niet wist te bezoeken. Het nummer werd een wereldhit, nummer 1 in onder meer Oostenrijk, Nieuw-Zeeland en Slovenië, en een zevende plaats bij ons, George Ezra met Boedapest.

0: thuis en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Op het strand van Oost-Duinkerke is een vrouwenlichaam aangespoeld. Volgens de politie vertoont het lichaam duidelijke sporen van geweld. Het is niet duidelijk hoe lang het al in het water lag. Ook de identiteit van het slachtoffer is voorlopig niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 5,1 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,41 per liter. Twee verkeersongevallen op de E40 in Erpenmeere hebben de ochtendspits richting Brussel ernstig verstoord. Bij het eerste ongeval waren 5 voertuigen betrokken, waaronder een vrachtwagen, bij het tweede 3. Twee mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Twee rijstroken waren een tijd lang versperd. Vlaanderen gaat slimme camera's en drones inzetten om natuurbranden sneller te detecteren. Dat heeft minister van Omgeving Broens beslist. Eerst komen er zo'n 15 camera's in belangrijke bos- en natuurgebieden. Later moeten alle risicozones in Vlaanderen onder het zogenaamde Vlaams vuurschild vallen. De camera's en drones vervangen de 11 bemande brandtorens. Het project kost in totaal zo'n €3,8 miljoen. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan subsidies uitgedeeld. Dat blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. In totaal vloeide er net geen €20 miljard naar lokale besturen, ondernemingen en sport- en cultuurverenigingen. Het cijfer is opvallend omdat de overheid net fors moet besparen om het begrotingstekort terug te dringen. In Luik komen leerkrachten massaal op straat om te protesteren tegen de besparingen en de nieuwe regels in het Franstalige onderwijs. Sinds 1 september moeten ze meer uren voor de klas staan, terwijl ze hetzelfde verdienen. Het is de eerste grote actie dit schooljaar. Volgende week staken ze ook. Het vorige schooljaar eindigde woelig met verschillende protestacties, onder meer in Brussel. De situatie escaleerde toen volledig. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog bij een graad of 21. Morgen krijgen we overwegend droog en zonnig weer. Aan zee is er wel kans op een buitje. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 20 graden.

schoondrager VZ2 houdt hun jaarlijkse barbecue met cocktailbar en animatie voor kinderen. Je kiest uit vlees, vis of veggie en er is een apart kindermenu voorzien. Alles gaat door zondag 13 september aanstaande vanaf 11 uur 's middags tot 8 uur 's avonds aan de Schuitstraat in Polaren. Bestelling kan online via de activiteitenkalender op de website van Radio Nienoven.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
5: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
6: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
7: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

Het volgende nummer was oorspronkelijk niet voor deze Nederlandse zanger geschreven. De tekstschrijver die had het gewoon in het Engels gemaakt zonder specifiek doel. En toen Borsato het hoorde, wilde hij het meteen uitbrengen. Het werd eind 1999 een enorme hit in Nederland, 3 weken op nummer 1 en groeide uit tot de allereerste nummer 1 hit van een nieuw millennium. Ik heb het over Marco Borsato met Binnen.

0: Donderdag 10 september, dit is het nieuws uit Ninove. De Ninoofse carnavalsvereniging De Foucheleers heeft 1000 euro geschonken aan lotgenotencontact bij kanker Ninove. Het geld komt uit de opbrengst van de spiegeltent die de vereniging in mei 12 dagen lang in Ninove uitbaatte. Vrijwilligers van lotgenotencontact hielpen daarmee achter de toog. Je hoort Robin van Londerzelig, dat is de voorzitter van De Foucheleers.
1: Voorgaande jaar hebben ze denk ik 2 keer een evenement zelf gedaan bij ons. Vorig jaar lukte dat niet, maar hebben ze dan toch, hebben wij dan voorgesteld van kijk, we gaan de seniorennamiddag doen. En ze hebben belangeloos direct gezegd van wauw, wij komen helpen. En ze vonden dat een super tof initiatief. En vandaar willen wij ook iets terug doen voor hun vereniging natuurlijk. Hè. We hopen altijd dat dat niet meer nodig is. Maar ja, deze tijd is dat spijtig genoeg meer en meer nodig. Hè. Mensen worden spijtig genoeg ziek. Hè. En dat is fantastisch dat er dan zo'n verenigingen zijn die zich daarvoor inzetten natuurlijk. Hè.
0: De douane heeft een illegale sigarettenfabriek ontdekt in Ninove. Gisterochtend viel de politie binnen in een pand langs Ring Oost achter de Action. Daar vonden de speurders een volledige productielijn, 1000 kilo tabak en maar liefst 4,5 miljoen sigaretten. Er waren ook 11 mensen aanwezig. Ze zijn allemaal opgepakt. Volgens de FOD Financiën zou de illegale fabriek de overheid zo'n 2,4 miljoen euro aan accijnzen en BTW hebben gekost. Het onderzoek loopt nog. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.

heb ik goed nieuws, want Vita Atletiek Club start op donderdag 24 september met de nieuwe Start to Run, waarbij je in 10 weken tijd 5 kilometer leert lopen. Inschrijving kost €50 en op donderdag 17 september om 7 uur 's avonds is er eerst nog een infoavond en dat gaat door in het clubhuis naast de atletiekpiste hier bij ons in Nienhoven.

Deze Amerikaanse zangeres die bouwde dit nummer op een melodie die al een hele reis achter de rug had. Ze komt oorspronkelijk uit een bekend lied van de musical Fiddler on the Roof uit 1964, dat later werd omgevormd tot een reggae-nummer. Producer Dr. Dre die stelde voor om die versie als basis te gebruiken en samen met een Amerikaanse rapster maakten ze er een eigentijdse hit van over dromen van rijkdom en glamour. Het nummer werd een grote hit over de hele wereld en ook bij ons veel gedraaid op de radio. Dit is Gwen Stefani met Rich Girl.

Einde van de lunchbreak voor deze donderdagmiddag. Ik maak een nieuwe afspraak en dat doen we morgen, 12:02. Dan ben ik er opnieuw met de laatste lunchbreak voor deze week. Ciao en tot morgen.

0: via 95 FM, DAB+ en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Op het strand van Oost-Duinkerke is een vrouwenlichaam aangespoeld. Volgens de politie vertoont het lichaam duidelijke sporen van geweld. Het is niet duidelijk hoe lang het al in het water lag. Ook de identiteit van het slachtoffer is voorlopig niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 5,1 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,41 per liter. Twee verkeersongevallen op de E40 in Erpenmeren hebben de ochtendspits richting Brussel ernstig verstoord. Bij het eerste ongeval waren 5 voertuigen betrokken, waaronder een vrachtwagen, bij het tweede 3. Twee mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Twee rijstroken waren een tijd lang versperd. Vlaanderen gaat slimme camera's en drones inzetten om natuurbranden sneller te detecteren. Dat heeft minister van Omgeving Broens beslist. Eerst komen er zo'n 15 camera's in belangrijke bos- en natuurgebieden. Later moeten alle risicozones in Vlaanderen onder het zogenaamde Vlaams vuurschild vallen. De camera's en drones vervangen de 11 bemande brandtorens. Het project kost in totaal zo'n €3,8 miljoen. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan subsidies uitgedeeld. Dat blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. In totaal vloeide er net geen €20 miljard naar lokale besturen, ondernemingen en sport- en cultuurverenigingen. Het cijfer is opvallend omdat de overheid net fors moet besparen om het begrotingstekort terug te dringen. In Luik komen leerkrachten massaal op straat om te protesteren tegen de besparingen en de nieuwe regels in het Franstalig onderwijs. Sinds 1 september moeten ze meer uren voor de klas staan, terwijl ze hetzelfde verdienen. Het is de eerste grote actie dit schooljaar. Volgende week staken ze ook. Het vorige schooljaar eindigde woelig met verschillende protestacties, onder meer in Brussel. De situatie escaleerde toen volledig. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog bij een graad of 21. Morgen krijgen we overwegend droog en zonnig weer. Aan zee is er wel kans op een buitje. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 20 graden.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninoven.be.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.

0: Donderdag 10 september, dit is het nieuws uit Ninove. De Ninoofse carnavalsvereniging De Foucheleers heeft 1.000 euro geschonken aan lotgenotencontact bij Kanker Ninove. Het geld komt uit de opbrengst van de spiegeltent die de vereniging in mei 12 dagen lang in Ninove uitbaatte. Vrijwilligers van lotgenotencontact hielpen daarmee achter de toog. Je hoort Robin van Londerzelig, dat is de voorzitter van De Foucheleers.
1: Vorige jaar hebben ze denk ik 2 keer een evenement zelf gedaan bij ons. Vorig jaar lukte dat niet, maar hebben ze dan toch, hebben wij dan voorgesteld van kijk, we gaan de senioren namiddag doen. En ze hebben belangeloos direct gezegd van wauw, wij komen helpen. En ze vonden dat een super tof initiatief. En vandaar willen wij ook iets terug doen voor hun vereniging natuurlijk. Hè. We hopen altijd dat dat niet meer nodig is. Maar ja, deze tijd is dat spijtig genoeg meer en meer nodig. Hè. Mensen worden spijtig genoeg ziek. Hè. En dat is fantastisch dat er dan zo'n verenigingen zijn die zich daarvoor inzetten natuurlijk. Hè.
0: De douane heeft een illegale sigarettenfabriek ontdekt in Ninove. Gisterochtend viel de politie binnen in een pand langs Ring Oost achter de Action. Daar vonden de speurders een volledige productielijn, 1.000 kilo tabak en maar liefst 4,5 miljoen sigaretten. Er waren ook 11 mensen aanwezig. Ze zijn allemaal opgepakt. Volgens de FOD Financiën zou de illegale fabriek de overheid zo'n 2,4 miljoen euro aan accijnzen en BTW hebben gekost. Het onderzoek loopt nog. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Op het strand van Oost-Duinkerke is een vrouwenlichaam aangespoeld. Volgens de politie vertoont het lichaam duidelijke sporen van geweld. Het is niet duidelijk hoe lang het al in het water lag. Ook de identiteit van het slachtoffer is voorlopig niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 5,1 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,41 per liter. Twee verkeersongevallen op de E40 in Erpenmeren hebben de ochtendspits richting Brussel ernstig verstoord. Bij het eerste ongeval waren 5 voertuigen betrokken, waaronder een vrachtwagen, bij het tweede 3. Twee mensen zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Twee rijstroken waren een tijd lang versperd. Vlaanderen gaat slimme camera's en drones inzetten om natuurbranden sneller te detecteren. Dat heeft minister van Omgeving Broens beslist. Eerst komen er zo'n 15 camera's in belangrijke bos- en natuurgebieden. Later moeten alle risicozones in Vlaanderen onder het zogenaamde Vlaams vuurschild vallen. De camera's en drones vervangen de 11 bemande brandtorens. Het project kost in totaal zo'n €3,8 miljoen. Vlaanderen heeft vorig jaar een recordbedrag aan subsidies uitgedeeld. Dat blijkt uit onderzoek van het laatste nieuws. In totaal vloeide er net geen €20 miljard naar lokale besturen, ondernemingen en sport- en cultuurverenigingen. Het cijfer is opvallend omdat de overheid net fors moet besparen om het begrotingstekort terug te dringen. In Luik komen leerkrachten massaal op straat om te protesteren tegen de besparingen en de nieuwe regels in het Franstalig onderwijs. Sinds 1 september moeten ze meer uren voor de klas staan, terwijl ze hetzelfde verdienen. Het is de eerste grote actie dit schooljaar. Volgende week staken ze ook. Het vorige schooljaar eindigde woelig met verschillende protestacties, onder meer in Brussel. De situatie escaleerde toen volledig. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog bij een graad of 21. Morgen krijgen we overwegend droog en zonnig weer. Aan zee is er wel kans op een buitje. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 20 graden.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
3: In Nienhoven. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei. Hè?
4: Voilà.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.

0: Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen...

0: Donderdag 10 september, dit is het nieuws uit Ninove. De Ninoofse carnavalsvereniging De Foucheliers heeft 1000 euro geschonken aan lotgenotencontact bij kanker Ninove. Het geld komt uit de opbrengst van de spiegeltent die de vereniging in mei 12 dagen lang in Ninove uitbaten. Vrijwilligers van lotgenotencontact hielpen daarmee achter de toog. Je hoort Robin van Londerzelig, dat is de voorzitter van De Foucheliers.
1: Vorige jaar hebben ze denk ik 2 keer een evenement zelf gedaan bij ons. Vorig jaar lukte dat niet, maar hebben ze dan toch, hebben wij dan voorgesteld van kijk, we gaan de seniorennamiddag doen. En ze hebben belangeloos direct gezegd van wauw, wij komen helpen. En ze vonden dat een super tof initiatief. En vandaar willen wij ook iets terug doen voor hun vereniging natuurlijk. Hè. We hopen altijd dat dat niet meer nodig is. Maar ja, deze tijd is dat spijtig genoeg meer en meer nodig. Hè. Mensen worden spijtig genoeg ziek. Hè. En dat is fantastisch dat er dan zo'n verenigingen zijn die zich daarvoor inzetten natuurlijk. Hè.
0: De douane heeft een illegale sigarettenfabriek ontdekt in Ninove. Gisterochtend viel de politie binnen in een pand langs Ring Oost achter de Action. Daar vonden de speurders een volledige productielijn, 1000 kilo tabak en maar liefst 4,5 miljoen sigaretten. Er waren ook 11 mensen aanwezig. Ze zijn allemaal opgepakt. Volgens de FOD Financiën zou de illegale fabriek de overheid zo'n 2,4 miljoen euro aan accijnzen en BTW hebben gekost. Het onderzoek loopt nog. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: In een internationaal onderzoek naar fraude met slachtpaarden zijn in ons land 3 mensen opgepakt. 2 van hen zijn ondertussen ook aangehouden. De 3e verdachte is vrij onder voorwaarden. De arrestaties gebeurden na huiszoekingen in Sint-Gillis-Waas, Kruisum en Zaventem. Paarden die niet geschikt waren voor de voedselketen werden toch verkocht aan slachthuizen. Het gaat onder meer om sportpaarden die veel geneesmiddelen hadden gekregen. En die verdachten vervalsten hun paspoorten, werkten met dubbele microchips en verplaatsten de paarden voortdurend, zowel in ons land als in het buitenland. Zo konden ze de oorspronkelijke herkomst van de dieren verborgen houden. 3 medewerkers van een luxe hotel in Brussel zijn naar het ziekenhuis gebracht na een kloorlek. De kamers zijn preventief ontruimd, al is daar geen kloor gemeten. Rond het hotel is een veiligheidsperimeter ingesteld. De kloordampen ontstonden in de technische ruimte van het zwembad. 2 producten kwamen met elkaar in contact en veroorzaakten een chemische reactie. Hulpverleners ventileren het hotel om de dampen af te voeren. In Flemmel is een auto ingereden op een gevel van de sporthal. De daders gingen er vandoor. Er is voorlopig geen spoor van hen. Het is niet de eerste keer dat de sporthal op die manier in het nieuws komt. Zo'n 3,5 jaar geleden vloog profvoetballer Sofian Kiin ook al door die muur. Hij raakte daarbij zwaar gewond. En het dodental door het Westnijlvirus in Nederland is opgelopen tot 3. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Eerder was er nog sprake van 1 dode. Er zijn ook 9 besmettingen bijgekomen. Dat brengt het totaalaantal op 18. Het virus komt voor bij vogels en muggen brengen het over. Bij ons zijn nog geen besmettingen vastgesteld. Het virus veroorzaakt bij 80% van de besmette mensen geen noemenswaardige klachten. Bij wie dat wel het geval is, gaat het meestal om griepachtige symptomen. We krijgen een mix van zon en wolken bij maximaal rond 20 graden. Morgen is het eerder grijs en kan er af en toe wat regen vallen. Ook dan halen we een graad of 20.

de typische Reggie beat en daar de herkenbare en krachtige stem op van Laura Tesoro. Kennelijk was de samenwerking bound to be. Fijn dat de maan staat op de Stadsradio van Ninove. Ik ben Kurt, ik begeleid je doorheen de spits. Dat doe ik tot 7 uur. Nu met Freeze.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
10: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden, waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
11: Zeg, zin in een koffietje?
12: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
11: Ah wel, we doen het allebei.
12: Ja.
13: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
14: Ninja Shopping.
13: Dubbel plezier van hier.

band doet het verhaal nu al een paar jaar en ja, we moeten ze blijven gelijk geven. You can't break a broken heart. Olivia. Lyre, dat is een meisje van 10 maanden oud. Dat leidt aan het SMA type 1. Dat is een progressieve spierziekte. Ongeacht de vele terugbetalingen van het ziekenfonds zijn er heel wat kosten om onder meer de woning rolstoel toegankelijk te maken, maar ook de kosten voor kinesietherapie en osteopathie die lopen zeer hoog op. En daarom organiseert Café De Kolonel vanuit de Geraarsbergse straat 21, nu zaterdag, 12 september vanaf 's middags 12 uur, een benefiet met een bakschieting, food and drinks en live muziek.

elke keer als het plaatje passeert, dan zet ik het volume iets wat luider. Ik heb dat dus ook nu weer gedaan. Mr. Know-it-all van Teddy Swims bij Radio Ninove. Een update van het nieuws uit de stad, zometeen naar Karen Young.

0: Donderdag 10 september, dit is het nieuws uit Ninoven. De Ninovense carnavalsvereniging De Foucheleers heeft 1000 euro geschonken aan lotgenotencontact bij kanker Ninoven. Het geld komt uit de opbrengst van de spiegeltent die de vereniging in mei 12 dagen lang in Ninoven uitbaatte. Vrijwilligers van lotgenotencontact hielpen daarmee achter de toog. Je hoort Robin van Londerzelig, dat is de voorzitter van De Foucheleers.
1: Vorige jaar hebben ze denk ik 2 keer een evenement zelf gedaan bij ons. Vorig jaar lukte dat niet, maar hebben ze dan toch, hebben wij dan voorgesteld van kijk, we gaan de seniorennamiddag doen. En ze hebben belangeloos direct gezegd van wauw, wij komen helpen. En ze vonden dat een super tof initiatief. En vandaar willen wij ook iets terug doen voor hun vereniging natuurlijk. Hè. We hopen altijd dat dat niet meer nodig is. Maar ja, deze tijd is dat spijtig genoeg meer en meer nodig. Hè. Mensen worden spijtig genoeg ziek. Hè. En dat is fantastisch dat er dan zo'n verenigingen zijn die zich daarvoor inzetten natuurlijk. Hè.
0: De douane heeft een illegale sigarettenfabriek ontdekt in Ninoven. Gisterochtend viel de politie binnen in een pand langs Ring Oost achter de Action. Daar vonden de speurders een volledige productielijn, 1000 kilo tabak en maar liefst 4,5 miljoen sigaretten. Er waren ook 11 mensen aanwezig. Ze zijn allemaal opgepakt. Volgens de FOD Financiën zou de illegale fabriek de overheid zo'n 2,4 miljoen euro aan accijnzen en BTW hebben gekost. Het onderzoek loopt nog. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum

De reggae sound uit België van de 90s. Kid Coco en de Dinky Toys met Out in the Street. Nu zaterdag 12 september om 20:30 kan u naar het herenvolleybal gaan kijken, want ze starten terug in Nationale 2 Heren A, waar dakwerken De Vos Denderhoutem in actief is. Om 20:30 nemen ze het op tegen Fixit Volley van Kalmthout.

De leadzanger van PhD die zou later nog een wereldhit scoren met Should Have Known Better. Jim Diamond hier met PhD en I Won't Let You Down. De stad Ninove organiseert opnieuw het lotgenotencontact Ninove Troost. Een reeks laagdrempelige ontmoetingsmomenten is dat rond rouw en verlies. Het brengt lotgenoten samen die met een verlieservaring of een rouwproces worden geconfronteerd. Ouder dan 55? Dan richt Ninove Troost zich op jou. De deelname is volledig gratis. Je moet ook vooraf niet inschrijven. De volgende sessie is in buurpunt Het Stekske op de Vredelaan 7, nu vrijdag 11 september.

Ik kan niet klagen. Ik weet niet hoe dat bij u zit. Probleem natuurlijk wel bij Daniel Pater. He had a bad day. Al was het in dit geval al 22 jaar geleden. Dit is de Stadsradio van Ninove. Zometeen met Lisa Stansfield, The Real Thing. Eerst nog Bibi Rexha en New Religion. Het nieuws

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In een internationaal onderzoek naar fraude met slachtpaarden zijn in ons land 3 mensen opgepakt. 2 van hen zijn ondertussen ook aangehouden. De 3e verdachte is vrij onder voorwaarden. De arrestaties gebeurden na huiszoekingen in Sint-Gillis-Waas, Kruisum en Zaventem. Paarden die niet geschikt waren voor de voedselketen werden toch verkocht aan slachthuizen. Het gaat onder meer om sportpaarden die veel geneesmiddelen hadden gekregen. En die verdachten vervalsten hun paspoorten, werkten met dubbele microchips en verplaatsten de paarden voortdurend, zowel in ons land als in het buitenland. Zo konden ze de oorspronkelijke herkomst van de dieren verborgen houden. 3 medewerkers van een luxe hotel in Brussel zijn naar het ziekenhuis gebracht na een kloorlek. De kamers zijn preventief ontruimd, al is daar geen kloor gemeten. Rond het hotel is een veiligheidsperimeter ingesteld. De kloordampen ontstonden in de technische ruimte van het zwembad. 2 producten kwamen met elkaar in contact en veroorzaakten een chemische reactie. Hulpverleners ventileren het hotel om de dampen af te voeren. In Flemmel is een auto ingereden op een gevel van de sporthal. De daders gingen er vandoor. Er is voorlopig geen spoor van hen. Het is niet de eerste keer dat de sporthal op die manier in het nieuws komt. Zo'n 3,5 jaar geleden vloog profvoetballer Sofian Kiin ook al door die muur. Hij raakte daarbij zwaar gewond. En het dodental door het Westnijlvirus in Nederland is opgelopen tot 3. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Eerder was er nog sprake van 1 dode. Er zijn ook 9 besmettingen bijgekomen. Dat brengt het totaalaantal op 18. Het virus komt voor bij vogels en muggen brengen het over. Bij ons zijn nog geen besmettingen vastgesteld. Het virus veroorzaakt bij 80% van de besmette mensen geen noemenswaardige klachten. Bij wie dat wel het geval is, gaat het meestal om griepachtige symptomen. We krijgen een mix van zon en wolken bij maxima rond 20 graden. Morgen is het eerder grijs en kan er af en toe wat regen vallen. Ook dan halen we een graad of

Wat een goed nummer. En het ritme zat ook al goed. Cameron Whitcomb met The Kingdom of Fear. Ja, dan gaan we dat ritme nog even aanhouden als het voor u goed is. Dit is De Spits tot 7 uur met de beste muziek en het nieuws uit Ninove. En nu met Patrick Coley en Sylvester. Do you

Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtregalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtregalen, in het centrum van Ninove en op juweliernachtregalen.be.
2: Juwelier Nachtregalen,
3: we helpen je graag.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove. Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
1: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
5: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.

Kijk hen nou, Meteor en Snelle. Het is kermis in Nederhasselt en ter die gelegenheid organiseert VK Nederhasselt een mosselkermis. Er is ook een vervangmenu, vol-au-vent. De plaatsen zijn daar wel beperkt, dus vooraf inschrijven is verplicht. Dat kan via onze website, de link staat in de activiteitenkalender. De mosselkermis gaat door in de kantine van VK Nederhasselt in de Nederhasselstraat 166. Maandag 14 september vanaf 6 uur 's avonds.

weet niet echt wat ik me daar moet bij voorstellen bij die Perfect Strangers. Jonas Blue is een hit van 8 jaar terug hier. Radio Ninove heb je aanstaan. Zometeen nog eens met een update van het nieuws van hier naar.

0: Donderdag 10 september, dit is het nieuws uit Ninove. De Ninoofse carnavalsvereniging De Foucheleers heeft 1000 euro geschonken aan lotgenotencontact bij kanker Ninove. Het geld komt uit de opbrengst van de spiegeltent die de vereniging in mei 12 dagen lang in Ninove uitbaten. Vrijwilligers van lotgenotencontact hielpen daarmee achter de toog. Je hoort Robin van Londerzelig, dat is de voorzitter van De Foucheleers.
1: Vorige jaar hebben ze denk ik 2 keer een evenement zelf gedaan bij ons. Vorig jaar lukte dat niet, maar hebben ze dan toch, hebben wij dan voorgesteld van kijk, we gaan de seniorennamiddag doen. En ze hebben belangeloos direct gezegd van wauw, wij komen helpen. En ze vonden dat een super tof initiatief. En vandaar willen wij ook iets terug doen voor hun vereniging natuurlijk. Hè. We hopen altijd dat dat niet meer nodig is. Maar ja, deze tijd is dat spijtig genoeg meer en meer nodig. Hè. Mensen worden spijtig genoeg ziek. Hè. En dat is fantastisch dat er dan zo'n verenigingen zijn die zich daarvoor inzetten natuurlijk. Hè.
0: De douane heeft een illegale sigarettenfabriek ontdekt in Ninove. Gisterochtend viel de politie binnen in een pand langs Ring Oost achter de Action. Daar vonden de speurders een volledige productielijn, 1000 kilo tabak en maar liefst 4,5 miljoen sigaretten. Er waren ook 11 mensen aanwezig. Ze zijn allemaal opgepakt. Volgens de FOD Financiën zou de illegale fabriek de overheid zo'n 2,4 miljoen euro aan accijnzen en BTW hebben gekost. Het onderzoek loopt nog. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be.
3: Hear the clock ticking on the wall. Losing

Dit blijft toch goed, hè? Ook al komt het uit de 80s, Toto met Africa bij Radio Ninove. De voetbalsupporters van KFC voor de Appelterre die maken zich terug al klaar voor komend weekend. Al moeten ze beiden, van A en B, op verplaatsing. Het A-team trekt naar Wetteren zondag om 3:00. Op hetzelfde tijdstip wordt ook de wedstrijd van de B-ploeg afgetrapt op Lierde-Everbeek B.

kandidaten. Je mag je altijd kandidaat stellen via onze website of onze app. Daar kan je ons een berichtje sturen. Is anyone there to sing a song for you, Sunday Blues? De tweede zondag van de maand, tussen april en oktober, wordt er altijd een rommelmarkt georganiseerd ten voordele van de Vrienden der Blinden op het Ninjaplein. Als je wenst deel te nemen, dan betaal je €5 daarvoor. Inschrijven doe je via ninof.rommelmarkt@gmail.com. De rommelmarkt zelf, zondag 13 september van 8 tot 1.

Een bedankje van Alanis Morissette. Thank you. Als je houdt van dit soort van muziek, dan moet je misschien eens kennis maken met onze digitale kanaal Radio Ninove Classic Hits via de app of de website. Of je houdt van de 90s, wel dan zit je straks weer goed bij ons van 9 tot 10 voor 90s at 9. Nu richting 6 uur, het nieuws komt eraan met een kijk op het weer. Eerst nog Madonna en Bluff en Gijke Arnaert.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Aero Space Lab, een Waals bedrijf dat satellieten bouwt, heeft het grootste contract ooit binnengehaald in de geschiedenis van de Europese ruimtevaart. Het gaat om een bestelling van 2,4 miljard euro. Het bedrijf, dat nog maar 6 jaar bestaat, mag meer dan 250 toestellen bouwen voor een Europees satellietnetwerk. Dat moet de tegenhanger zijn voor Starlink van Elon Musk. Het netwerk moet waarschuwen voor cyberaanvallen en vijandelijke drones. In Kortenberg in Vlaams-Brabant zijn 28 vrachtwagens in beslag genomen bij een transportfirma. Het Roemeense bedrijf zou zijn werknemers ernstig uitbuiten. Bij controles bleken diverse chauffeurs al wekenlang in hun vrachtwagen te verblijven en niet correct te worden betaald. De politie zet het onderzoek voort. Acteur Erik van Herwegen is gestorven. Hij leed aan ALS en stierf in het ziekenhuis aan een zware longontsteking. Van Herwegen was bij het grote publiek vooral bekend als Patrick, de vader van Nathalie Meskes in de VRT-reeks Kaat en Co. Hij had ook een tijd lang een vaste rol in Familie en speelde talloze gastrollen in populaire series. Van Herwegen was 70. Rutger Smit is niet langer topsportcoördinator bij Atletiek Vlaanderen. De Nederlandse ex-atleet lag al langer onder vuur. Diverse atleten, onder wie Nafi Tiam, hadden de voorbije 2 jaar conflicten met de Atletiek Federatie en leken dat Smit persoonlijk te verwijten. Er waren onder meer klachten over een autoritair beleid. Atletiek Vlaanderen start meteen een selectieprocedure op voor een opvolger. En 3 ritten voor het einde van de Vuelta staat Enric Mas nog iets steviger in de leiderstrui. De Spanjaard verloor wel wat tijd op zijn belagers in de tijdrit, maar behoudt iets meer dan 1,5 minuut bonus op Primoz Roglic en 3 minuten op Felix Gall. De Zwitser Stefan Küng won de tijdrit. Wout van Aert was 5e op 20 seconden. Vanavond nog vrij veel wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Vannacht eerst ook droog, maar daarna regen en minima van 6 tot 13 graden.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninoven.com.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.

Stadsradio van Ninove heb je aanstaan op deze donderdag de 10e september met Another N54 Ultra bij ons in Talk to You. Solidair Ninove organiseert een Spaanse avond om fondsen te verwerven voor het kerstdiner. Dat kerstinitiatief was vorig jaar een enorm succes. Als je wenst deel te nemen, dan betaal je €50. In de prijs zitten dan hapjes, het hoofdgerecht, paella, dessert en alle dranken inbegrepen. De benefietavond vindt plaats zaterdag 12 september van 6 uur af in Zaloase Dabdij. Die vind je op de Kloosterweg 11 in Ninove. Vooraf inschrijven is verplicht, dat kan via onze website. Check eens de activiteitenkalender.

Het gemis is enorm, maar of het telefoontje ooit gekomen is, Carly Rae Jepsen die kent het antwoord in Call Me Baby. Zometeen nog eens een update van het nieuws uit de stad. Daarvoor zit altijd de gebruikelijke Radio Ninove Classic Hit. En dat is ook nu niet anders. Dit is La Belle.

0: Donderdag 10 september, dit is het nieuws uit Ninove. De Ninoofse carnavalsvereniging De Foucheliers heeft 1000 euro geschonken aan lotgenotencontact bij kanker Ninove. Het geld komt uit de opbrengst van de spiegeltent die de vereniging in mei 12 dagen lang in Ninove uitbaten. Vrijwilligers van lotgenotencontact hielpen daarmee achter de toog. Je hoort Robin van Londerzelig, dat is de voorzitter van De Foucheliers.
1: Voorgaande jaar hebben ze denk ik 2 keer een evenement zelf gedaan bij ons. Vorig jaar lukte dat niet, maar hebben ze dan toch hebben wij dan voorgesteld van kijk, we gaan een seniorennamiddag doen. En ze hebben belangeloos direct gezegd van wauw, wij komen helpen. En ze vonden dat een super tof initiatief. En vandaar willen wij ook iets terug doen voor hun vereniging natuurlijk. Hè. We hopen altijd dat dat niet meer nodig is. Maar ja, deze tijd is dat spijtig genoeg meer en meer nodig. Hè. Mensen worden spijtig genoeg ziek. Hè. En dat is fantastisch dat er dan zo'n verenigingen zijn die zich daarvoor inzetten natuurlijk. Hè.
0: De douane heeft een illegale sigarettenfabriek ontdekt in Ninove. Gisterochtend viel de politie binnen in een pand langs Ring Oost achter de Action. Daar vonden de speurders een volledige productielijn, 1000 kilo tabak en maar liefst 4,5 miljoen sigaretten. Er waren ook 11 mensen aanwezig. Ze zijn allemaal opgepakt. Volgens de FOD Financiën zou de illegale fabriek de overheid zo'n 2,4 miljoen euro aan accijnzen en BTW hebben gekost. Het onderzoek loopt nog. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel
2: in Ninove.

Mika die raadt aan om het iets wat relaxter te doen, iets wat meer op het gemak. Take it easy. Relax. Wel, misschien kan dat zondag 13 september, want dan is het Open Monumentendag. En ook in Nienhoven zijn er tal van monumenten met eeuwenoude verhalen. Je ontdekt hun geschiedenis en de toekomst op de Open Monumentenwandeling. De deelname is volledig gratis, vooraf inschrijven is ook niet nodig. Men vertrekt om 2:00 aan de Hospitaalkapel op de Burgstraat 44. Radio Nienhoven met de Jonas Brothers.

Clouseau die maakte er ooit van, heb ik ooit gezegd? Dit kwam uit de 80s, Van Morrison en Have I Told You Lately. Zaterdag aanstaande kan u terug naar het voetbal. Als supporter van Eendracht Winnik trekt u op verplaatsing samen met de spelers naar SV Sottegem. Zaterdagavond om 8 uur is die wedstrijd. En om 7:30 speelt Winnik B thuis tegen Herzele Ressegem B.

vernoemden ze daar straks al. Ik verwees toen naar Have I Told You Lately van Van Morrison, die ze uitbrachten als Heb Ik Ooit Gezegd. Ook dit was een dikke hit. In 1990 voor Clouseau. Daar gaat ze. En daar ga ik. Tot morgen.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Aero Space Lab, een Waals bedrijf dat satellieten bouwt, heeft het grootste contract ooit binnengehaald in de geschiedenis van de Europese ruimtevaart. Het gaat om een bestelling van 2,4 miljard euro. Het bedrijf, dat nog maar 6 jaar bestaat, mag meer dan 250 toestellen bouwen voor een Europees satellietnetwerk. Dat moet de tegenhanger zijn voor Starlink van Elon Musk. Het netwerk moet waarschuwen voor cyberaanvallen en vijandelijke drones. In Kortenberg in Vlaams-Brabant zijn 28 vrachtwagens in beslag genomen bij een transportfirma. Het Roemeense bedrijf zou zijn werknemers ernstig uitbuiten. Bij controles bleken diverse chauffeurs al wekenlang in hun vrachtwagen te verblijven en niet correct te worden betaald. De politie zet het onderzoek voort. Acteur Erik van Herwegen is gestorven. Hij leed aan ALS en stierf in het ziekenhuis aan een zware longontsteking. Van Herwegen was bij het grote publiek vooral bekend als Patrick, de vader van Nathalie Meskes in de VRT-reeks Kaat en Co. Hij had ook een tijd lang een vaste rol in Familie en speelde talloze gastrollen in populaire series. Van Herwegen was 70. Rutger Smit is niet langer topsportcoördinator bij Atletiek Vlaanderen. De Nederlandse ex-atleet lag al langer onder vuur. Diverse atleten, onder wie Nafi Tiam, hadden de voorbije 2 jaar conflicten met de Atletiek Federatie en leken dat Smit persoonlijk te verwijten. Er waren onder meer klachten over een autoritair beleid. Atletiek Vlaanderen start meteen een selectieprocedure op voor een opvolger. En 3 ritten voor het einde van de Vuelta staat Enric Mas nog iets steviger in de leiderstrui. De Spanjaard verloor wel wat tijd op zijn belagers in de tijdrit, maar behoudt iets meer dan 1,5 minuut bonus op Primoz Roglic en 3 minuten op Felix Gall. De Zwitser Stefan Küng won de tijdrit. Wout van Aert was 5e op 20 seconden. Vanavond nog vrij veel wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Vannacht eerst ook droog, maar daarna regen en minima van 6 tot 13 graden.

0: Donderdag 10 september, dit is het nieuws uit Ninove. De Ninoofse carnavalsvereniging De Foucheleers heeft 1000 euro geschonken aan lotgenotencontact bij kanker Ninove. Het geld komt uit de opbrengst van de spiegeltent die de vereniging in mei 12 dagen lang in Ninove uitbaten. Vrijwilligers van lotgenotencontact hielpen daarmee achter de toog. Je hoort Robin van Londerzelig, dat is de voorzitter van De Foucheleers.
1: Voorgaande jaar hebben ze denk ik 2 keer een evenement zelf gedaan bij ons. Vorig jaar lukte dat niet, maar hebben ze dan toch, hebben wij dan voorgesteld van kijk, we gaan een seniorennamiddag doen. En ze hebben belangeloos direct gezegd van wauw, wij komen helpen. En ze vonden dat een super tof initiatief. En vandaar willen wij ook iets terug doen voor hun vereniging natuurlijk. Hè. We hopen altijd dat dat niet meer nodig is. Maar ja, deze tijd is dat spijtig genoeg meer en meer nodig. Hè. Mensen worden spijtig genoeg ziek. Hè. En dat is fantastisch dat er dan zo'n verenigingen zijn die zich daarvoor inzetten natuurlijk. Hè.
0: De douane heeft een illegale sigarettenfabriek ontdekt in Ninove. Gisterochtend viel de politie binnen in een pand langs Ring Oost achter de Action. Daar vonden de speurders een volledige productielijn, 1000 kilo tabak en maar liefst 4,5 miljoen sigaretten. Er waren ook 11 mensen aanwezig. Ze zijn allemaal opgepakt. Volgens de FOD Financiën zou de illegale fabriek de overheid zo'n 2,4 miljoen euro aan accijnzen en BTW hebben gekost. Het onderzoek loopt nog. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Aerospace Lab, een Waals bedrijf dat satellieten bouwt, heeft het grootste contract ooit binnengehaald in de geschiedenis van de Europese ruimtevaart. Het gaat om een bestelling van 2,4 miljard euro. Het bedrijf, dat nog maar 6 jaar bestaat, mag meer dan 250 toestellen bouwen voor een Europees satellietnetwerk. Dat moet de tegenhanger zijn voor Starlink van Elon Musk. Het netwerk moet waarschuwen voor cyberaanvallen en vijandelijke drones. In Kortenberg in Vlaams-Brabant zijn 28 vrachtwagens in beslag genomen bij een transportfirma. Het Roemeense bedrijf zou zijn werknemers ernstig uitbuiten. Bij controles bleken diverse chauffeurs al wekenlang in hun vrachtwagen te verblijven en niet correct te worden betaald. De politie zet het onderzoek voort. Acteur Erik van Herwegen is gestorven. Hij leed aan ALS en stierf in het ziekenhuis aan een zware longontsteking. Van Herwegen was bij het grote publiek vooral bekend als Patrick, de vader van Nathalie Meskes in de VRT-reeks Kaat en Co. Hij had ook een tijd lang een vaste rol in Familie en speelde talloze gastrollen in populaire series. Van Herwegen was 70. Rutger Smit is niet langer topsportcoördinator bij Atletiek Vlaanderen. De Nederlandse ex-atleet lag al langer onder vuur. Diverse atleten, onder wie Nafi Tiam, hadden de voorbije 2 jaar conflicten met de Atletiek Federatie en leken dat Smit persoonlijk te verwijten. Er waren onder meer klachten over een autoritair beleid. Atletiek Vlaanderen start meteen een selectieprocedure op voor een opvolger. En 3 ritten voor het einde van de Vuelta staat Enric Mas nog iets steviger in de leiderstrui. De Spanjaard verloor wel wat tijd op zijn belagers in de tijdrit, maar behoudt iets meer dan 1,5 minuut bonus op Primoz Roglic en 3 minuten op Felix Gall. De Zwitser Stefan Küng won de tijdrit. Wout van Aert was 5e op 20 seconden. Vanavond nog vrij veel wolken, maar op de meeste plaatsen droog. Vannacht eerst ook droog, maar daarna regen en minima van 6 tot 13 graden.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Niet België, maar Duitsland zal in de halve finale van het WK basketbal Frankrijk partij geven. De Belgian Cats grijpen dus weer naast een medaille. In hun kwartfinale tegen een oppermachtige Duitse ploeg kwamen ze er amper aan te pas. En vooral de verdediging zag sterretjes. De Cats verloren uiteindelijk met 93-74. De man van 34 die woensdagavond een man van 30 dodelijk verwondde met een mes in Willebroek is aangehouden voor moord. Dat bevestigt het parket. De verdachte was kort na de feiten al opgepakt in dronken toestand. Het blijft onduidelijk wat hem heeft bezield. Uit het eerste onderzoek zou blijken dat dader en slachtoffer elkaar niet kenden. De extreme klimaatactivist die dinsdag is opgepakt in Duitsland, niet ver van de Belgische grens, had niet minder dan 160 sabotagedoelen. Dat blijkt uit een notitieboek dat de politie in zijn camper heeft gevonden. Daarin stonden concrete plannen voor een lange lijst energiecentrales en hoogspanningskabels. De man had ook 7 opslagplaatsen ter beschikking voor zijn sabotagemateriaal. Volgens de politie zijn talloze aanvallen verijdeld. De gearresteerde is ook hoofdverdachte voor diverse acties van sabotage vorige week in Duitsland. En in Manchester heeft de Britse politie 5 supersnelle wagens van het merk Lamborghini uit het verkeer gehaald, omdat ze te traag reden. Wel hadden de bolides zich eerst aan het omgekeerde bezondigd. Aan hoge snelheid over de snelweg soeven en slalommen tussen de rijvakken, om daarna plots in stoet aan 25 km per uur, bijna in stilstand, het verkeer te blokkeren. De betrokken chauffeurs hadden de manoeuvres duidelijk afgesproken en de politie kreeg massaal veel klachten over asociaal rijgedrag. De auto's, waarvan enkele met een prijskaartje van 1 miljoen euro, zijn in beslag genomen en de bestuurders moeten voor de rechter komen. Behoorlijk wat wolken tijdens de nacht en kans op een spatje regen, vooral in het westen. Nacht minima van 6 tot 11 graden. Daarna opnieuw een vrij wisselvallige dag met pas tegen het middaguur wat meer zon en maxima tot 21 graden.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God.

meegaan, met geen enkele hoop voor morgen, geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen, tel gewoon de lege lange dagen, maar ik wil niet.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Niet België, maar Duitsland zal in de halve finale van het WK basketbal Frankrijk partij geven. De Belgian Cats grijpen dus weer naast een medaille. In hun kwartfinale tegen een oppermachtige Duitse ploeg kwamen ze er amper aan te pas. En vooral de verdediging zag sterretjes. De Cats verloren uiteindelijk met 93-74. De man van 34 die woensdagavond een man van 30 dodelijk verwondde met een mes in Willebroek is aangehouden voor moord, dat bevestigt het parket. De verdachte was kort na de feiten al opgepakt in dronken toestand. Het blijft onduidelijk wat hem heeft bezield. Uit het eerste onderzoek zou blijken dat dader en slachtoffer elkaar niet kenden. De extreme klimaatactivist die dinsdag is opgepakt in Duitsland, niet ver van de Belgische grens, had niet minder dan 160 sabotagedoelen. Dat blijkt uit een notitieboek dat de politie in zijn camper heeft gevonden. Daarin stonden concrete plannen voor een lange lijst energiecentrales en hoogspanningskabels. De man had ook 7 opslagplaatsen ter beschikking voor zijn sabotagemateriaal. Volgens de politie zijn talloze aanvallen verijdeld. De gearresteerde is ook hoofdverdachte voor diverse acties van sabotage vorige week in Duitsland. En in Manchester heeft de Britse politie 5 supersnelle wagens van het merk Lamborghini uit het verkeer gehaald, omdat ze te traag reden. Wel hadden de bolides zich eerst aan het omgekeerde bezondigd. Aan hoge snelheid over de snelweg soeven en slalommen tussen de rijvakken, om daarna plots in stoet aan 25 km per uur, bijna in stilstand, het verkeer te blokkeren. De betrokken chauffeurs hadden de manoeuvres duidelijk afgesproken en de politie kreeg massaal veel klachten over asociaal rijgedrag. De auto's, waarvan enkele met een prijskaartje van 1 miljoen euro, zijn in beslag genomen en de bestuurders moeten voor de rechter komen. Behoorlijk wat wolken tijdens de nacht en kans op een spatje regen, vooral in het westen. Nacht minima van 6 tot 11 graden. Daarna opnieuw een vrij wisselvallige dag met pas tegen het middaguur wat meer zon en maxima tot 21 graden.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Niet België, maar Duitsland zal in de halve finale van het WK basketbal Frankrijk partij geven. De Belgian Cats grijpen dus weer naast een medaille. In hun kwartfinale tegen een oppermachtige Duitse ploeg kwamen ze er amper aan te pas. En vooral de verdediging zag sterretjes. De Cats verloren uiteindelijk met 93-74. De man van 34 die woensdagavond een man van 30 dodelijk verwondde met een mes in Willebroek is aangehouden voor moord. Dat bevestigt het parket. De verdachte was kort na de feiten al opgepakt in dronken toestand. Het blijft onduidelijk wat hem heeft bezield. Uit het eerste onderzoek zou blijken dat dader en slachtoffer elkaar niet kenden. De extreme klimaatactivist die dinsdag is opgepakt in Duitsland, niet ver van de Belgische grens, had niet minder dan 160 sabotagedoelen. Dat blijkt uit een notitieboek dat de politie in zijn camper heeft gevonden. Daarin stonden concrete plannen voor een lange lijst energiecentrales en hoogspanningskabels. De man had ook 7 opslagplaatsen ter beschikking voor zijn sabotagemateriaal. Volgens de politie zijn talloze aanvallen verijdeld. De gearresteerde is ook hoofdverdachte voor diverse acties van sabotage vorige week in Duitsland. En in Manchester heeft de Britse politie 5 supersnelle wagens van het merk Lamborghini uit het verkeer gehaald, omdat ze te traag reden. Wel hadden de bolides zich eerst aan het omgekeerde bezondigd. Aan hoge snelheid over de snelweg soeven en slalommen tussen de rijvakken, om daarna plots in stoet aan 25 km per uur, bijna in stilstand, het verkeer te blokkeren. De betrokken chauffeurs hadden de manoeuvres duidelijk afgesproken en de politie kreeg massaal veel klachten over asociaal rijgedrag. De auto's, waarvan enkele met een prijskaartje van 1 miljoen euro, zijn in beslag genomen en de bestuurders moeten voor de rechter komen. Behoorlijk wat wolken tijdens de nacht en kans op een spatje regen, vooral in het westen. Nacht minima van 6 tot 11 graden. Daarna opnieuw een vrij wisselvallige dag met pas tegen het middaguur wat meer zon en maxima tot 21 graden.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Niet België, maar Duitsland zal in de halve finale van het WK basketbal Frankrijk partij geven. De Belgian Cats grijpen dus weer naast een medaille. In hun kwartfinale tegen een oppermachtige Duitse ploeg kwamen ze er amper aan te pas. En vooral de verdediging zag sterretjes. De Cats verloren uiteindelijk met 93-74. De man van 34 die woensdagavond een man van 30 dodelijk verwondde met een mes in Willebroek is aangehouden voor moord. Dat bevestigt het parket. De verdachte was kort na de feiten al opgepakt in dronken toestand. Het blijft onduidelijk wat hem heeft bezield. Uit het eerste onderzoek zou blijken dat dader en slachtoffer elkaar niet kenden. De extreme klimaatactivist die dinsdag is opgepakt in Duitsland, niet ver van de Belgische grens, had niet minder dan 160 sabotagedoelen. Dat blijkt uit een notitieboek dat de politie in zijn camper heeft gevonden. Daarin stonden concrete plannen voor een lange lijst energiecentrales en hoogspanningskabels. De man had ook 7 opslagplaatsen ter beschikking voor zijn sabotagemateriaal. Volgens de politie zijn talloze aanvallen verijdeld. De gearresteerde is ook hoofdverdachte voor diverse acties. Acties van sabotage vorige week in Duitsland. En in Manchester heeft de Britse politie 5 supersnelle wagens van het merk Lamborghini uit het verkeer gehaald, omdat ze te traag rijden. Wel hadden de bolides zich eerst aan het omgekeerde bezondigd. Aan hoge snelheid over de snelweg soeven en slalommen tussen de rijvakken, om daarna plots in stoet aan 25 km per uur, bijna in stilstand, het verkeer te blokkeren. De betrokken chauffeurs hadden de manoeuvres duidelijk afgesproken en de politie kreeg massaal veel klachten over asociaal rijgedrag. De auto's, waarvan enkele met een prijskaartje van 1 miljoen euro, zijn in beslag genomen en de bestuurders moeten voor de rechter komen. Behoorlijk wat wolken tijdens de nacht en kans op een spatje regen, vooral in het westen. Nacht minima van 6 tot 11 graden. Daarna opnieuw een vrij wisselvallige dag met pas tegen het middaguur wat meer zon en maxima tot 21 graden.

Vrijdag 11 september, dit is het nieuws uit Ninove. De politie van Ninove gaat voortaan meer administratie op het terrein afhandelen. De zone heeft daarvoor Mobile Office officieel in gebruik genomen. Agenten kunnen daardoor bijvoorbeeld meteen na een interventie een procesverbaal opmaken of een verklaring afnemen. Ook burgers kunnen hun verklaring onmiddellijk nalezen en digitaal ondertekenen. Zo moet er minder administratie op het commissariaat gebeuren en kunnen dossiers sneller afgewerkt worden. Het soepcafé in Ninove stopt ermee. Na 11 jaar valt de vrijwilligerswerking stil. De initiatiefnemers zeggen dat ze het door familiale omstandigheden niet langer kunnen combineren met hun dagelijks leven. Vorige week woensdag vond het laatste soepcafé plaats. Jarenlang werden er voedseloverschotten verwerkt tot maaltijden en konden mensen er samenkomen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Niet België, maar Duitsland zal in de halve finale van het WK basketbal Frankrijk partij geven. De Belgian Cats grijpen dus weer naast een medaille. In hun kwartfinale tegen een oppermachtige Duitse ploeg kwamen ze er amper aan te pas. En vooral de verdediging zag sterretjes. De Cats verloren uiteindelijk met 93-74. De man van 34 die woensdagavond een man van 30 dodelijk verwondde met een mes in Willebroek is aangehouden voor moord. Dat bevestigt het parket. De verdachte was kort na de feiten al opgepakt in dronken toestand. Het blijft onduidelijk wat hem heeft bezield. Uit het eerste onderzoek zou blijken dat dader en slachtoffer elkaar niet kenden. De extreme klimaatactivist die dinsdag is opgepakt in Duitsland, niet ver van de Belgische grens, had niet minder dan 160 sabotagedoelen. Dat blijkt uit een notitieboek dat de politie in zijn camper heeft gevonden. Daarin stonden concrete plannen voor een lange lijst energiecentrales en hoogspanningskabels. De man had ook 7 opslagplaatsen ter beschikking voor zijn sabotagemateriaal. Volgens de politie zijn talloze aanvallen verijdeld. De gearresteerde is ook hoofdverdachte voor diverse acties. Acties van sabotage vorige week in Duitsland. En in Manchester heeft de Britse politie 5 supersnelle wagens van het merk Lamborghini uit het verkeer gehaald, omdat ze te traag reden. Wel hadden de bolides zich eerst aan het omgekeerde bezondigd. Aan hoge snelheid over de snelweg soeven en slalommen tussen de rijvakken, om daarna plots in stoet aan 25 km per uur, bijna in stilstand, het verkeer te blokkeren. De betrokken chauffeurs hadden de manoeuvres duidelijk afgesproken en de politie kreeg massaal veel klachten over asociaal rijgedrag. De auto's, waarvan enkele met een prijskaartje van 1 miljoen euro, zijn in beslag genomen en de bestuurders moeten voor de rechter komen. Behoorlijk wat wolken tijdens de nacht en kans op een spatje regen, vooral in het westen. Nacht minima van 6 tot 11 graden. Daarna opnieuw een vrij wisselvallige dag met pas tegen het middaguur wat meer zon en maxima tot 21 graden.

Vrijdag 11 september, dit is het nieuws uit Ninove. De politie van Ninove gaat voortaan meer administratie op het terrein afhandelen. De zone heeft daarvoor Mobile Office officieel in gebruik genomen. Agenten kunnen daardoor bijvoorbeeld meteen na een interventie een procesverbaal opmaken of een verklaring afnemen. Ook burgers kunnen hun verklaring onmiddellijk nalezen en digitaal ondertekenen. Zo moet er minder administratie op het commissariaat gebeuren en kunnen dossiers sneller afgewerkt worden. Het soepcafé in Ninove stopt ermee. Na 11 jaar valt de vrijwilligerswerking stil. De initiatiefnemers zeggen dat ze het door familiale omstandigheden niet langer kunnen combineren met hun dagelijks leven. Vorige week woensdag vond het laatste soepcafé plaats. Jarenlang werden er voedseloverschotten verwerkt tot maaltijden en konden mensen er samenkomen. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Niet België, maar Duitsland zal in de halve finale van het WK basketbal Frankrijk partij geven. De Belgian Cats grijpen dus weer naast een medaille. In hun kwartfinale tegen een oppermachtige Duitse ploeg kwamen ze er amper aan te pas. En vooral de verdediging zag sterretjes. De Cats verloren uiteindelijk met 93-74. De man van 34 die woensdagavond een man van 30 dodelijk verwondde met een mes in Willebroek is aangehouden voor moord. Dat bevestigt het parket. De verdachte was kort na de feiten al opgepakt in dronken toestand. Het blijft onduidelijk wat hem heeft bezield. Uit het eerste onderzoek zou blijken dat dader en slachtoffer elkaar niet kenden. De extreme klimaatactivist die dinsdag is opgepakt in Duitsland, niet ver van de Belgische grens, had niet minder dan 160 sabotagedoelen. Dat blijkt uit een notitieboek dat de politie in zijn camper heeft gevonden. Daarin stonden concrete plannen voor een lange lijst energiecentrales en hoogspanningskabels. De man had ook 7 opslagplaatsen ter beschikking voor zijn sabotagemateriaal. Volgens de politie zijn talloze aanvallen verijdeld. De gearresteerde is ook hoofdverdachte voor diverse acties van sabotage vorige week in Duitsland. En in Manchester heeft de Britse politie 5 supersnelle wagens van het merk Lamborghini uit het verkeer gehaald, omdat ze te traag reden. Wel hadden de bolides zich eerst aan het omgekeerde bezondigd. Aan hoge snelheid over de snelweg soeven en slalommen tussen de rijvakken, om daarna plots in stoet aan 25 km per uur, bijna in stilstand, het verkeer te blokkeren. De betrokken chauffeurs hadden de manoeuvres duidelijk afgesproken en de politie kreeg massaal veel klachten over asociaal rijgedrag. De auto's, waarvan enkele met een prijskaartje van 1 miljoen euro, zijn in beslag genomen en de bestuurders moeten voor de rechter komen. Behoorlijk wat wolken tijdens de nacht en kans op een spatje regen, vooral in het westen. Nacht minima van 6 tot 11 graden. Daarna opnieuw een vrij wisselvallige dag met pas tegen het middaguur wat meer zon en maxima tot 21 graden.